0: Dit keer tijd dat er al 5 uur ingaan voor al westbound weer aan de kaart. Kunnen we niet zijn, maar zijn wij dan.
1: 8300, descend and maintain 9000 vectors west at 80.
2: Is 50 descend to reach 10,000 by Copen.
3: Descend to reach 10,000 by Copen. Taipei 520.
2: Descend to 450.
1: Descend
2: to 8,000
1: west at 80. Heading to 70 descend to 5,000 feet. High 676.